die ganze familie wie meid. Johnny en Jimmy hadden zich op de madraats op een vloer uitgestrekt. Johnny wie al meest aangeslopen, waarover hij hield was in de papa en mama beden deide voor Judd Brewster. Bizek, dacht hij, einer deed niet beden voor mensen die einer anderen, jawel. Ik moet mijn papa laatst hebben recht verstaan. Met een mol hield hij een zeer luidetje klapper. Dort wie nou zei Tidi Samorius. Zine papa hupst uit een bad, trakt zich de bekse on en mokte der op. En door en der stond de noba. In grote mon en een zeer schlechte loon. Als Johnny nou de in de hecht checkte deed, kon hij bloos on een atleedentje. Zo moet dat hebben je loter als de ries Goliath, den kleinen David ontzettje deed op dat beeld en dat biblische geschichteboek. De man deed zijn papa onbrellen en zeid, Dien heina op den boom hebben mij de nacht even geboren. Mag du zeggen dat dat niemals ware passiert, anders word je eng van de morgen. Met zijn rifle sloeg hij nog een paar mol op de vloer. Met die weer deed hij afschreden en gaf zijn papa niet naar je leenheid te zeggen voor dat je woorden weer. Zijn papa weer dan ook al ziemlich abgerecht en zei te zijn jongens, nu op een zeer hostig abstonen en die heina geriepen en die hem heina stolen en stappen, eier je nog zal gaan. Voor een lange stout hielde zij nust niet meer van die noba. Zij vangen aan te denken dat dat bloos een pluderie was weer. Johnny zijn mama had hem bij een sapsel gemaakt en die blijde vroedertje gebracht en zij had er nog om koffer aan je lood. Of ze weer niet gekomen. En dan in de morgen vangt grote trouble aan. Zij worden dat meest voert aan dat er het tje weer in de noba zijn in hova gekomen. Zij deiden zich spouden en willen die ruut jagen over de noba weer meest voert door. Hij deed vliertje en wevel zo wild met zijn voorkram. De papa schat zijn jongens weg. De verstuurken zich hingen een boom en de man deed ere papa uitschampen. Als Johnny ram den boomtje deed, zag hij waar zijn papa de man $1 nom anderen geven deed. O, dat wie am schoot. Hij wou nu niet dat bicycle treed om nog schoot voeren. Hij kon den man zeer slecht lieden. En deel andere dingen mogen den Mr. Brewster Emma Varadal over deze familie. Einmal had er hand zijn heina gesprengt. Een warme namiddag had de papa im stal zijn axe geschopt en de jongens hadden hen ja den stal gespeeld. Maar einmal hierde zij. Jansen, dine schwien wieder in mijn gorde. Ik heb die gewarnt. Du hast mi Emma Vara versproken, die door buiten te houden. Nu heb ik die schwien teruggebracht. Die worden nie Vara in mijn gorde komen. Papa dreht zich om. Dan zag hij een wogen met al zijn schwien daarboven, dat je schote. Dort wordt onheimlich stil. Dort bloot ran durch de ratse op den weg. Een vogel zonk op een boom. Dort hield zich zo als een stem van wiet af. De eiks, wat de papa je slepen had, vol aan weg. Zijn je zegt weer blank van schweit. Hij zei nuscht tot de noba, aber zei tot zijn jongens, komt, wel wie de schwien abriemen. Een paar werk later kom Jimmy hostig naar je rand en zei tot zijn papa, hol de flint, Mr. Brewster zijn schwien zijn dan ans gorde. Peter, zijn broeder, zeid, wie tjenne ons de flint liegen van de andere nobas. Nu hadden zij de gelegenheid zich te rechnen. Nee, jongens, wie brokken tjenne flint, zei de papa, als hij zijn hand op haar schouder leed. Doud de pier ontspannen en wie worden de schwien terugvieren, eier wie bezorgen. Dat wie niet ganz einfach de miserabele herd van schwien te griepen en die in den wogen en jagen. Dat wie einfacher je waast, wenn die weer dood je waast. Ere papa had dan bloos gezegd, dit is wat de Bibel ons dat leert. Dan deed de papa en zijn jongens den

0: waarna Mr. Brewster sy steed vere. Sy jinge na de henja dea en klappede aan. Goedenavond, Mr. Brewster. Wie hebben die ne schwien teruggebracht? Die weeren aan skade. De man stolpert en zijn gezicht wordt gans wit. Mine schwien in juen gode? Jo, wie hebben die teruggebracht? Wie wirst du die haan hebben? De man checkt zich niet mal aan. Zijn charpa die taubschoren. En hij zegt, dat die hen ja den stal schmieten. Wat, zei de pape, dan worden die ware wacheranen. De man vouwt de pape zijn hand aan en vroeg, wat meinst du, zijn die niet dood? De jongens dachten, nu als de abreines Eva, wils antwoord de huisje schekt, ten bezorgen. Waarom? De pape en des grote nova, deiden zich voor een lange stout aan je houden. Als de pape dan eindelijk naar huis kwam, had hij de helft van die levende schwien met teruggebracht. De nächste zondag kwamen de nobers met aan naar Tjort en naar Lotha te middag. Dat weer toch gar niet zo'n slechte noba, wils door houdt zich eindelijk wat je ändert en aan. De nächste vorjaar, als Johnny de Reef on zijn bicycle op pampen deed, had hij de gelegenheid zijn papa te vragen. Wat zetst du dan tot den onkel Hendricks, dat du den man wirst aanbrengen? De papa zegt, oh nee, niet met een flint. Ik had je plant dat op een andere weg te doen, en dat weer met heite kolen op zijn kop schadden. Dat deed bloos lang dieren, wat die kolen heit genoeg weer. Die oude noba is nu gans dood, krijgt zoals ik dat hebben wil.
1: Wat denkst van die geschicht? Dat nam daar veel moed en kracht, wijsheid om te wanden, niet zo? En dat loont zich. Wann wie dat doen, wordt vielleicht nicht immer zo'n goed eng hebben, aber dat is immer dat rechte en beste te doen. Ein don't. Wat die nu voor accent.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben hier durch das Studium all die Seinen, dort Abraham hat gelehrt, Gott zu vertrauen, wandert zu Tiden auch sehr düster Sache, so wie es von Abraham seine Seed anbelangt. Wir haben auch gesehen, dass Abraham nicht wie geboren mit seinem wahrhaftigen Glauben an Gott, aber er lehrt dort, indem er Gott vertrauen hat durch sein Leben. Und das von der ersten Programm, wo wir nach meiner Glaubenshelden betrachten. Wir waren sehen, dass Moses auch ein wahrer Glauben hat an Gott, was am Bator gebracht, dass Gott am schließlich brücht, um Israel aus Ägypten rüttelern. Ich lade ihn nur an, eingeschaut zu bleiben, um zu seinen was die Bibel als Verderer war zu lehren haft, besonders von in wahrhaftigen Glauben. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sein zu jeder Person, was du eingeschaut haft. Amen. Hier ist weiter mit uns, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind nun reid anzufangen mit dem 8. Kapitel in Hebräer in den 20. Vers. Nu was die Aldine steht gefangen ha in Hebräer dat after Kapitel, en wie waren nu eerst seine, wat het te zei haft van Isaac. Dat veget mol zag wie Abram, de aandacht van Glover, en wo dat te gehoorzaam leiden deed, zodat het van Abram kan gezegd worden, dat Abram God geleefd en aan wat dat toegerekend voor je rechtigheid. Abram wie gehoorzaam op den grond. En nu komen we naar zien zijn Isaac, en dat fangt aan in den 20. Vers, ans wordt hier gezegd, derchem glaube zegend Isaac bed, Jacob en Esau, wegen dort wat nog komen zal. Du bist vielleicht al een geworden dat maar zeer weinig van Isaac gezegd is, besonders in vergelijk met zijn vader Abram. Aber wat kan van Isaac gezegd worden? Endlich, dort Wichtigste, dort von Isaac kann gesagt worden, ist, dort he wellig wir, dort sein Vater am Opfer soll. Und dort wir dann auch den Beweis von sein Glaube. Isaac wir vielleicht so wie 30, 33 Jahre alt, als sein Vater am ab den Altar opfert. Aber sie wartet hier nu sagt, dort derchem Glaube, deed Isaac bed, Jakob und Esau segne, wegen dort, wat nog komen wordt. Also, dat eentje dat de Hebräer schreven wele deed, van Isaac te zeien, van geloven, wie dat hij zijn zins zegenen deed. En dit is eindelijk wat besonderd, wie is Isaac weer een barm grover. Hij groofde een barm en dan tjemen de vriend en nemen den weg van aan. Hij ging dan bloos een eng wieder en groofde nog een barm, en zo ging dat met meerdere barms. Aber dort einet, dort sein Charakter antekne wird, wie dort he ein welcher Mann wie, sogar wellig sind, mit andere vor dich zu kommen. Und jo, he wir auch wellig Jakob und Esau zu segne, wegen dort, wat noch kommen wird. Dort scheint wir nicht, wat dort ein Segen wie, für den dann rot, also wir dort, für die Zukunft. En nu komen we naar eenem, dem ene kun een zeer bunte persoon nana, en dat is in den 21ste vers. Derchem glaube, als hij bij hem storven weer, zegen Jacob, Jozef zijn zeens, en bed God aan, während hij op zijn gonstak leend. Dis man Jacob leefde hem glaube en zijn verwantschaft met zijn vader, en met Jozef en met zijn grootzeens. Aber dat eind dat hier erwählt is van zijn leven, wann het met geloven te doen haft, is als hij bij hem storven weer. Dat moest leren, wat dat eind van zijn leven, eer hij zeggen kon dat hij een gelovensman weer. Aber dan, als hij bij hem storven weer, deed hij twee van zijn grootzeens zegenen, en deed dan ook aanbidden, wanneer hij ook zo oud weer dat hij zich op zijn grondstak lenen moest. Daar zijn gewisse dingen die hier kunnen gezegd worden van Jacob. Wat we hier hebben is meer zo als een beeld van de menschen natuur. Dat brengt de waarheid ver dat we durch de genood zijn geraad worden. Wanneer dat niet weer gewaast voor God zijn genood, dan wordt Jacob zekerlijk zijn verloren gewaast. hij houdt zijn wet en zichzelf. En dat kan je dan ook van iedereen van ons gezegd worden. Zoals een leed zegt, ik breng niets aan mijn hand. Ik hou me bloos vast aan Jezus in Christus. Jaren terug, weer door een eldere missionaar die een goede arbeid in China gedaan had. En daar weer een jonge poor lied gekomen aan te helpen. Over de jonge man weer een beetje stolt. En hij weer een dag naar de eldere missionaar gekomen en had te hem gezegd dat het schwer weer voor hem van zichzelf te denken dat hij niets weer. De eldere missionaar had te hem gezegd, jonge man, du bist nischt, of du dat leefst oder nicht. Du kannst Gott sein Wort dafür nehmen. Dat is zo. Du bist nischt. Ik zie dat we kunnen zeggen dat Jacob een goede beeld is van de oude menschen natuur. Zonder de proeven menschen natuur uit te grabbelen, zeggen dan dat veel van wat we zijn is zo, wils we dat van onze eldere je erven hebben. Ik weet je dat niet je neem, dat kan wel eens zijn. Jacob deed met zijn broeder Esau strijden, während ze nog in haar moeder lief waren. En als die beide boeren worden, deed Jacob dan ook zanken met zijn broeder, greep hem bij de haak aan. En wat had al dit met geloven te doen? Nou, Jacob wist dat zijn broeder de oudste was, en dat het eerste geboort recht, je heerd Esau. Maar hij schijnt wist ook dat God gezegd had dat het zijn wordt zijn. Maar hij kon niet leren wat de Heer dat uitarbeiden deed. Nee, hij wil dat voorts hebben. Hij deed ze proefd. Maar de laben weer ook klok. De deed arm ook in hem licht vieren. En deem dat hij aan de leer geeft en er steeds zijn leefste Rahel. Geloven? Jo, daar weer niet veel wat van geloven aan dem Jacob, wat hij bij hem sterven weer, of wenst meest bij hem sterven weer. Dat schijnt weer niet, maar dan als dem Heer zijn engel, en maar aan Jezus Christus zelfs, met hem rosle deed door bij den Jabok vlus, dat Jacob schließlich nog geef. Maar hij moest henken, als een anje denkt, dat de Heer even aan je wannen houdt. De Heer moest hem trepelen, eer hij nog geeft met zijn schwindelen. De zin die hij aangegaan had met zijn vader en zijn broeder, kwam terug op hem als zijn andere zins, hem hing hem licht vierde wegen zijn zin Jozef. Jacob dacht zeker dat hij dood weer, en dat bleef ook zo voor jaren. Ik heb manchmal gewonderd of de breder door manchmal van worden gereed haar en gewonderd of ze ervoor de zaaien zullen, wat werkelijk passiert weer? Wie weet dat je niet? Is ons niet gezegd. Ober Jacob moest voor jaren door met leven. En Emmerhan wordt hem ook dat je wessen te tijden die je plocht hebben. Ober wat kan hij nu door met doen? Am weer nog Emmer zo je waast, dat wanneer zo hem weer treffen wordt, dan wordt die hem doodmaken. Jo, de voders er zijn, worden door zeker op zijn tjingen gebracht. De Jacob is een goede beeld van de waarheid. Nu, zij wie ook geloven en zijn verwantschaft met zijn grootzins. Dat weer Manasse en Ephraim, dem Jozef zijn zins. En dat is wat de Hebreeën schreven van rededet. En dat reed nu van geloven, over niet bij Jacob, wat hem eng van zijn leven weer.

En dat zegt dat dergem geloven als hij bij hem sterven weer, hij is op zijn dodesbad. En dit is dan dat eerste maal in Jacob zijn leven dat hij zeggen kan, dergem geloven, deed hij de twee grootzins den zegen geven. Tom eerste maal is door nu wat gehoorzaam in Jacob zijn leven. Mij heeft dat immer geïnteresseerd dat het zegt dat hij op zijn grondstuk leent. Waarom is dat hier erwähnt? Na de grondstuk weer dat teken dat God hem vertrepeld had. En de grondstuk half aan dat hij gonen kan. En sinds zo goor als hij bij hem sterven weer, wil hij nog om gonen blijven. Hij wil zich niet doorlaaien en sterven. Jacob zijn leven weer een leven vol krammet en hing hem licht vieren je waast. Jo, en daar kan niet een zegen komen van zo'n leven. Maar daar is nog wat dat hier kan en zal gezegd worden en vriend, dit is eindelijk zeer wichtig. God kan ergend een leven nemen en kan dat aandraaien en voor zijn heerlijkheid maken en dat gelijk maken. Waar daar weer waar is en hing hem licht vieren, wanneer door geloven kan je vangen worden dat in Jezus Christus je ankerd is, dan tje we hem te holen kreeg. Door weer geloven in Jacob zijn leven, maar we moeten gans bij hem eng van zijn leven komen, eer dat te zijn is en zich dat bewezen deed. En mij is zo dat dit weer immer gaan, dat eerste maal dat Jacob werkelijk zag wat de Heer voor dat Israël volk houd. En dat hij en de linie weer, derg wem God de zegens wordt op dat volk brengen. En daarom kan hij zijn twee grootzins ook zegenen, wilst hij ook en de linie weer.

Nu Hebreeën dat 8e kapitel 22e vers. Derchem geloven, als Jozef starf, red hij ervan dat de kingen Israël verloten worden en geeft bevel wegen zijn knokkes. Dit is nu dan van Jozef. We hebben Abraham gehad en Isaac en Jacob en nu is hier Jozef. Mij is zo dat de schrijver had alle hand kon verbrengen aan Jozef zijn leven dat wat zijn een godet beeldje was van geloven. Also waarom dit besonderd wegen zijn knokkes? Ober eerst, mij is zo een kon van woord reden aan Jozef zijn leven als hij door in dat gevangenis gestopt wordt ohne dat hij schuldig weer. Hij had niet aanrecht het gedone. Eenem wat zou zijn dat dat eng wat zijn je was voor Jozef. Maar dat is niet zo als Jozef weer en zijn leven. Daar zijn zoveel andere toeval en Jozef zijn leven. En wanneer een daar aan denkt, wat van grote onderscheid daar weer tussen Jozef zijn leven en zijn vader Jacob zijn leven. Als we van Jacob reden deden, zeiden we dat zoals het weer, we proefden niet aan smak te maken. En nu tje we dit zeiden van dem Jozef, door weer geen fehler en Jozef zijn leven. Dat meent niet dat hij niemals zinje deed, maar de Heer heeft niet slechter te zeiden van Jozef dat doorgeschreven is. Hij weer een man, dem een hoger ambt gegeven wordt en een vreemd land, en daar is vielleicht zes tjener en dat gans het oude testament, die een beter beeld is van de Heer Jezus als Jozef weer een dag. Hier is een man die in een schrift niemals aangediend wordt als een beeld van de Heer Jezus, over de eenlijkheid is opmerkzaam. Kan ik hier een beetje tijd nemen, schwind een beetje ervan te reden? Jozef weer de leefste zien, zoals Jezus ook weer. Hij had een rak van verschillende kleren, dat hem afzandert van zijn breder, en hem haarschaft geeft over zijn breder. Hij had een visioen, zijn breder dacht hij weer een dreamer. De Heer Jezus kwam met een boodschap, en mensen dachten hij weer een dreamer. Jozef weer gehoorzaam te zijn vader, en de Heer Jezus zei hij weer gekomen, zijn vader zijn willen te doen. Jozef zijn breder haaste hem, en van Jezus wordt gezegd dat hij nu zijn eigen gekomen weer, maar zijn eigen nemen hem niet aan. De vader schickt Jozef zijn brede te zieken en de Heer Jezus kwam naar deze eerd verloren mensheid te zieken. Jozef vond zijn brede en een vlek, die weer schophoord. En van beholen haast door weer schophoord, die in een nacht kwam naar de Heer Jezus als hij geboren weer. De brede spaterde even Jozef, zeide hem af, en dat is wat ook met Jezus passeert. Zijn plonde hem dood te maken, en dat vergelijk met Jezus is zekerlijk, door ook waar. Jozef wordt verkauft als een schloof, voor 30 zilver stekken. Zijn rok wordt en bloed ingedukt. Judas verkauft Jezus voor 30 zilver stekken. De soldaten trekken lezen voor Jezus in rok, dat zijn een het bloed aan zich houdt. Hem wordt naar Egypte verkauft, en God deed hem door bij doorbrengen dat hij de wereld raden zal van de grote hongersnood. Jezus ging rof noem dood. Jozef wordt van dat vlees de wereld en de dievel verzacht, zoals Jezus ook weer. Jozef weer eindelijk de raden voor de nation en de wereld, en Jezus kwam de verschillende nationen en veldje in de wereld te raden. Während Jozef de harscher weer, geef hij brood to de hongerige, en Jezus deed dat ook. Jozef kreeg een brood van de heide nation, en Jezus zijn brood is opgemaakt van veel nationen, ook de heide. En dan is door dat zijn brede nou aan tjeme, en Jozef kan dan, en maakt zichzelf met de tijd bekend to aan. En de dag komt, wanneer de Heer Jezus komen wordt en zich bekend maken wordt tot zijn brede, de Jude. Wat interessant is, is dat dit man Jozef geloven had en den droom den hij had. Hij had geloven als ze hem door en den zuster en den smeten. Hij had geloven in Egypte en dat is wat hem hoopning geeft.
En een wat zou denken dat om eng wordt hij met Egypte tevreden zijn. Maar nee, niet Jozef. Zijn knokken zullen terug naar Kanaan genomen worden. Hij zei dat wanneer de tijd komen wordt dat de Israëlieten Egypte verloten worden, dan zullen ze zeker maken dat zijn knokken metreizen worden. Maar waarom deden ze hem niet begraven in Ephraim als hij daar in Egypte starf, zoals ze Jacob deden? Mij is zo de antwoord is klaar. Jozef weer Egypte erhält. Die worden niet erlaubt hebben dat zijn karpen zal zest woer aangenomen worden. Maar dat komt niet tijd als daar een andere vader of weer die Jozef niet kent. En als ze eruit komen van Egypte, nemen ze zijn knokken. En die worden met de tijd door bij Shechem begroofd. Nu waren we meerdere jaren weer voor. Hebreeën dat af de kapitel 23 vers. Derchem geloven verstoken Mozes zijn eldere arm voor 3 maanden als hij geboren weer, wil ze zeggen dat hij een schijne kind weer, en ze angsten zich niet voor de tjenig zijn bevel. Mozes had jettelijke eldere, die welig weer standhoofd te zijn. En zo vangt dus Mozes zijn leven aan, hem geloven. Geloven je boeren te zijn en te versterken, zodat hem niet wordt aangebracht worden. Geloven weer aangewekkeld en Mozes zijn geboord. 24. Vers. Derchem geloven, als Mozes opgewassen weer, leidt hij zich niet meer als farao zijn dochter erzien, nana. Zie maar aan, wordt opgebracht en farao zijn paulist. En hij wordt immerhand de nächste farao zijn gewaast. Also had hij nu dat recht naar wol te maken wat hij doen wil. En zij wat het zegt. 25 en 26 vers. En wil zich leven met God zijn volk te leiden als voor een stootje de zinde genust te hebben. Hij rekent voor Christus te leiden en veel raadt het rechtum te zijn als al dat Egyptische schatz, dan hij checkt weg naar de beloning. Jezus redt daarvan dat Abraham zijn dag, dat heet Jezus zijn dag, gezien had en vrijt zich. En mij is zo dat Mozes dat ook zag en vrijt zich ook. 27. Vers. Derchem geloven verleidt hij Egypte en angst zich niet voor hem tjenig zijn oeien. Dan hij hield uit als wanneer hij dem zag die niet te zijn is. De Mozes zijn geloven bracht aan bed door dat hij wat deed wegen die zag die ver aan weer. Geloven dat immer te wat leiden, dat heet, wanneer geloven is, dan wordt dat een onderscheid maken en wat we doen. Daar zijn te veel zonne Christen die egel reden van geloven hebben dit of dat, maar er geloven dat ze niet te wat doen leiden. Maar wanneer, waar er geloven wordt doorhand leiden dat we wat doen worden als een uitval van ons geloven. God dat ons raden, ohne onze werken, maar waar er geloven dat niet bloos raden, de geloven die raden dat, dat ook goede werken verbrengen en een Christ zijn leven. Also, Mozes verleidt Egypte en angst zich niet voor dem tjenig zijn oeien, dan hij zag dem die niet te zijn is. Mij heeft het immer geïnteresseerd dat God te Mozes rede deed je zegt to je zegt. En dan reed dat hier weer, 28. vers, derchem geloven hield hij dat passen vast en dat bloot bespretzen, zodat die, die al die eerstgeborenen aanbracht, aan niet onrieren wordt. Geloven God gehoorzaam te zijn? God zei ze zullen dit en dat doen en ze deden dat? Dat is in deze man bespiegeld. Hij verleidt al die plezier in Egypte en ging in een wildnis in, waar hij voor 40 jaar weer. En nu is hij teruggekomen, en hij wordt nu God zijn volk uit Egypte uitleiden. En dit is geloven die gehoorzaam is. Nu de 29e vers. Derchem geloven gingen ze door dat rode meer als op 3 jaar, wat de Egypte ook proefde over verdronken. Du bist nu al ingewarden dat de schrijver hier wat Ruud neemt, en daar wat Ruud neemt, en niet dat hij de ganse geschicht van aanvang met eng becheckt. Also, wiems geloven hebben we hier nu? De Israëlieten er geloven? Nee, mij is er de houdertje geloven.
Als zij zagen dat de Egypte aan hen eraan kwamen, zeiden zij dat eerste te Mozes dat zij teruggaan wilden naar Egypte zo pijnlijk als mogelijk. Aanweer zo zij hadden vele gemaakt en dem dat zij weggegaan waren. Nee, dat wil Mozes zien geloven, zei maar. Hij ging af naar dat kant van dat water en sloeg dat water met zijn stok. En dat water deelde zich en ze gingen even. Hark, op drie je eerd. Dat is wat het zegt. Dat wil niet eenmaal blad door hem zei badem, dat wil drie. En ze marcheerden even naar de andere zijde. Dan zongen ze Mozes zijn leid. Ze werden met Mozes nu verenigd. Om we moeten behouden dat het Mozes zijn geloven weer. Dertigste vers. Derchem geloven vallen Jericho er een weng aan als ze voor 7 dagen ram gingen. En de Jozua zijn leven, zei wie dat wachtte van geloven. Wanneer Jozua was getroffen haar, als hij den 6e dag ram gegonnen weer, was vielleicht toe aan je zegt haar, mij is zo dat haft die nus geholpen, daar is nus passiert. Aber Jozua wat je zegt haar, oh, zei maar, du zeist vielleicht dat wie wat damit doen, aber jef obacht. Du zeist dat ik een generaal zie en zo'n damit doe? Du hast vergeten dat ik de kaptein van de Heer zijn armee zag. En die zei te mij dat hauptkwartier is im Himmel, niet in mijn zelt. En ik vond uit dat ik niet de generaal zie. En ik zal bevel nemen van arm. En dat is wat ik doe. Hij zei we zullen ram marcheren. En dat is wat we doen. En du was zijn de weng worden doorvallen. Ik recht mij nog zien willen, wils hij weet wat hij deed. Jo, dat is dat wachten van geloven. Geloven gaat je hoorzaam te zijn, en des man had dat geleerd. En wie reden, bloos dat te doen wat de Heer aan verzeed. Het nächste Mal waar we terugkomen, naar deze geloofshelden im Oude Testament. Maar dan gaat de zegen, mijn vrienden.

Tante Jenny en onkel Gerard, de papa en tante Ruth, alle beide van haar. Ook met de tijd wordt ze werkelijk ganz anders. Viele glijden nog niet meer daaraan dat zij zou weeën worden. Het verjent de tijd en nu zegt tante Ruth zo, Maria, du bist nu gezond geworden, nu moetst du een huis voeren. Dan zegt Marieke, aber du zähmst doch met. Nee, zei ze, het blijf hier. Du moetst nu aber allein een huis voeren en bedienen papa zijn. Eines doos schreef Ruth einen brief en de brief kwam van haar rechter. Hij schreef aan Ruth, wertlich an Seja, scheinen Brief bedankt sich Seja, und dann fragt er Arok, ob sei sich verstehen kann, seine Früte wore, und die Mama von Marieke. Ruth hat sich überhaupt nicht gedacht, dass sie so einen Brief wird drehen. Sie mag sich gedanken. Aber die Zeit kam immer nieder, und Marieke muss nu treten in Haus. Als ze op een bein zaten, reden ze miteinander en dan vertelt Ruud haar wat de papa geschreven had. Marieke, zij leeft niet wat ze heet. En dan zegt ze te haar, Tante Ruud, kanst u werkelijk mijn mama worden? Dit wordt de draadste geschenk in mijn leven zijn. En zo passeert het ook. Tante Ruud wordt Marieke haar mama. Aber sie hat Marieke nie mehr Marieke genannt. Immer nannte sie die Maria, weil sie wusste, dass dieser Name eine große Bedeutung hat und weil Maria sich auch so verändert hat in der Gäude sieht und sie wäre als Familie sehr glücklich miteinander.

0: Welcome to Frues met Hopning. Ek zie Diane. Voye di dot Carol. Du best ook hier met me taupe.
1: Hallo Diane. We willen vandoor van wat zeer wichtig reden en dort is van ons hoort. Zo is Emma. Wann dort te gezondheid kämt, dan froh wie Diane als sei ons door wort van zeer wort. En zo is ik zeed, dit mol is ons hoort dot timer. Wat was du ons so eva zeer, Diane?
0: Wat ik voor daune, is van eine vrouw vertellen die ziemlich bedoet wie om ihren Mann, wil zijn broeder is kurz, hastig gestorven on hartslag. Im hospital hadden ze proeft am te helpen, aber dat hart wie to zeer beschädigt. Wils dat in de familie passiert is, denkt ze, on wo dat met einmal kun worden te ihren Mann, oder ihre abgewassene Sehns. Woram? Wils de dokter had gezegd dat hoortrubbel rand in families. Er schwier voor dat wie ook van dat gestorven, nadem zij zich bevriet hadden. Nu wil zij weten van mij, wat zij dan ook kan voor ihre familie te zorgen. Zij wil niet hebben dat ihr man ook hastig en hoortslag gestorven zal. Ik moest er zeggen dat zij niet bloos voor de mannen in de familie zal oppassen, aber ook voor zichzelf, wil zij ook al eller is. Ältere Frauen haben krank so gut Hautprobleme als Männer. Sonne, was dort noch studiert habe, die Leute dort erst will's ne Frau, der dann nicht mehr eine gewisse Hormone mache, was Estrogen ab Englisch heute dort.
1: Ich war hier ein bisschen mank reden, will's ich habe ne Frau. Es dort irgendwo, was ich daunen kann, so dass der Vorderfer nicht so groß ist.
0: Jo, nee. Du hast gewusst, was einer kontrollieren kann, und andert nicht. So was ich auch seht. Wenn dort in der Familie rat, damit kann einer nicht staunen. Was seit diese früh seht wir, prob so viel als möglich utefinge von Familie, Glieder und Vergangenheit. Als die auch noch andere Krankheiten haben gehört. Du sind so ne die schlecht für dort hart sind, so als Sackerkrankheit. Dat is immer goed te weten als einer door ook met trubbel haft. Hoegen blootdruk mag dat hoort te zeer pompen. Also dat is goed test te loten voor suikerkrankheid en hoegen blootdruk om te zijn als einer dat haft. Je eer einer antwoord, je beter, dan kan einer door met handelen. Andert wat einem in je voorzaat, is van einer schmiedje deed, oder van einer eva je wicht haft. Oder door cholesterol oder te veel vaat in bloot is. Wat is los met schmiedje? Dat maakt dat bloot zo te zeggen bakerig oder dik, zodat door bloodrondje vormen kan. En dat bloot oder noem hoort verstappen. Dat maakt grote problemen. Met dat schmiedje kan einer wat met doen. Niet een leichte zaak, aber meelig van einer aanzet woveel schade dat aanrijden kan. Nicht bloß für dort Hort, aber auch für die Lunge. Du hast zweierlei wort haupt für Evergewicht, für Cholesterol und für Zuckerkrankheit. Dort ist gesund Ete und Bewegung. Weil wir erst von reichtet Ete reden. So viel frische Frucht und Greins jeder Tag Ete als möglich. Zwei oder dreimal die Weg Fisch oder Fleisch Ete. Dafür weniger Ries und Kieltje Ete. En ondat wat einem dik maakt. Dat vaat van dat vlees afschnieden en niet te voken en diep het vaat broden. Vaat van tieren wordt hard en is zo als schwienschmalt en butter. Dat is ook niet goed voor dat hard en de gewicht. Wat ons dat schijnste smaakt, is zeitig en dat deed datzelfde als vaat. Van de kinderen met dat eten maken helpen, die worden dan ook kunnen leren gezond koken en zelfs leren zond eten. Bovenaan gaat dat nog schijn wat taup doen. Nu wil we die tijd geven, even dat nog te denken, wat ik gezegd heb. Veel is wie nu een leidhoortje.

Fries met Hopening is een programma wat is evenzaad worden van het Engelse programma Women of Hope, wat we van Trans World Radio chrie. Jan's Team Ministries en Trans World Radio brengen je dit programma. We zijn dankbaar en afhängig van jullie gebeden en jullie ondersteuning voor deze arbeid. Jullie gove, tja jullie Jan's Team Ministries checken en doorvier chrie dan een tax receipt. De adres is Jan's Team Ministries, 2121 Henderson Highway, Winnipeg, Manitoba, R2G 1P8.